vrij, ons dies is kwijt. Mijn heilige schijn, hoest een wet bis en ries. Geh je goed, jetzt kauf maar een Mercedes-Benz.